0: Nee, zijn vork niet te zien.
1: Zeg.
0: Gaan we niet zo'n informatie hebben, zeg.